Right, right, right. De Daan Klaar, Bakersfield Soundens, Kronprins Etter Buck, Owens Everly, wie volgt Dwight Yoakam als Guitars Cadillacs in heel.